0: er een beetje een lekkere vlotte zo uit. Ja. Ja.
1: Ja. Hi, this is Ferry Maat and it's Pirate Time, a show for good alternative music on Wartburg Radio 96.5 with Gunnar Leonard.
2: Und jetzt haben wir zum Anfang noch unserer Radioshow das Werk von Bab, Eddie's Radio Show.